De mensen hebben gelijk. Ja, proostje. De mensen hebben gelijk. De doden groeien ons boven het hoofd. Gisteren 10 miljoen. En vandaag al 30. En morgen komt er iemand die laat een heel werelddeel in de lucht vliegen. En de volgende week komt er iemand die vermoordt ons allemaal in 7 seconden met 10 gram vergif. Moeten we daarom treuren? Ik ga naar het circus. De kolonel lachte zich dood. Hij zei dat ik zo het toneel op kon. Hinkend. En een jas met die kop, met die bril voor die kop en die borstel erop. De kolonel heeft gelijk. De mensen lachen zich kapot. Haar leven, de kolonel. Hij heeft mijn leven gered. Heil, kolonel. Haar leven bloed. Haar leven gelachen.

drank heeft of een bed of een meisje. Die droom is een laatste droom. Want morgen kan het al te laat zijn. En die moet van zijn dromen een ark bouwen. En zuipend en zingend over de verschrikkingen heen. De eeuwige duisternis binnenvaren. Die drank heeft is gerecht. De andere verzuipt in angst en wanhoop. Mijn verstand is verzoopt. Leve de bloedige kolonel. Heil kolonel. Leve het circus.